die nimmer voor of moet iets anders zijn. Drink nur een wasser statt mijn glas op mij. Ik ben gehoord niet in offen stern, doch wenn ich stier, klopt's mij beim Wirten.

dat je aan morgen toen meid. Ik was gewoon niet meer als je ohne een deed. En met wem ik samen ben, get je een schaas aan. En jetzt lass mij ook gaan met de